0: zwester, die dokter met een bakkie kan.
1: Danku Rádió. Turkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.